in de koffie, dan ben ik de room. Bist du als het vuur, joer, ben ik als een jonge boom. Bist du als een dingerooiske, dan ben ik als een kind. Bist du als een pluister.

Hadden dat een pikje, dan ben ik als het kruis. Bist u klein, als een tikje, dan ben ik een reus. Bist u als een luddig bootje, dan ben ik als het rooit. Bist u als een vroeg, dan ben ik luister als een woord. Du bist zo, zoals du bist, hooruit. Du bist

0: nieuws op Alles Plat.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

wachten.

0: nieuws op Alles Plat.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

knallen van wordt. Je kunt een kwartie betellen voor een gammagien, een weggooiskeerapparaat of een lekker roegien. Schoenpoets dat zelf je sokken nog poets. Wat aardig bent die van glas, waar hij kunt zien hoe lekker als het was. Maar mag staren mij er dan nog eens uit kunnen grijpen. En wat dacht hij van die op de man play? Je weet wel, kerels, die neem je ook wel eens mee.

waarom, maar begint dat in te leggen. Hij heeft geen geld voor nee, ook nooit kunt tweede. Ach, meneer van de belasting, geef je om te hopen.

vrijdagavond, wie gaat naar de stad? Het giet een bos, het rechtste pad. Een mist en kuilte dwalend in het rond. Blijf voor de buurt van de zwarte grond. Ons vader over wat vaker verteld. Witte wieven in het veld. Laten we lullen, dat en wie meteen. Dat zullen we nog eens zien. Ons vader over wat vaker verteld.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

Het is haafste mijn haat, maar de zwaafkes ben droog. Flying oog in lucht en fladderen in spul. Het is haafste mijn haat, maar de zonder aan wiesboren reden. Dat ik midden in summer zo melancholiek ben als waar.

is haafste mijn hart. Mijn meun kent wel heel anders ween. Ze zingt de boom de regen, altijd de zonne schijnt. Het is haafst in mijn hart, maar het hoeft niet per se slecht te ween. Schoonsjes van goud, wat ding dang in de wereld.

0: Nieuws op alles plat.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

berries. Moeder zei dan hij moet bij me weg is. Dan wordt het stil.

Tweede hoesje biedenboom heb ik vroeg op foto zet. Beetje van op hoofdstand noem, keurig natjes op het red. Zij ik hier die foto weer, dan doet mij soms een beetje zeer. Tini, kwart nog was toen deest. Draaide die nou mee en zeest. En kom 24 jaar, woon wie in dat oeske door. Ik zei luivert mijn idee. Kerel wat een dolder steen. Tave leven lang doorzocht. Nu doch dat ik vinden zal. Is nog huurt. En loot nog kocht. Wat geluk de buiten wil. Veel er wenen schier verhoor. Er stond winkeltje in het loog. Stond schoutje bied knool. Bied de klappen stond kroog. Veel er ween, doe deest me deugd, kept hij lijf, doe kept hij hoog. Zeg om, tot een regenboog, blijft vooruit mijn tweede jeugd. Kat verdroom, de dikke dont, gras en blomkes rondom rond. Woensdagmiddag, met schier weer, ging ter boeten duchtig hier. Toen was krekt zo dui was bruid, kinder juchten zag in zwijt. Achter schuur een hutje bouwen, spieken, klanten, sleten, tjouden. De op zo stever net geliek, jongen staak woord in briek. Stever zang en vuur ten oil, elk zien meug en elk zien dooi. Het was verhaal de eerste moe, dat ik door mijn anker van roemte en verzulf dat toe, door ik goud met wie kon. Schieren sproek, liep goed en kut, zeker woer en kloor en wis, en wat te veel is, ken op steurt. Zegt gewoon hoor, zo was het is.

weer de hoeskabineboom. Heb ik vogelfoto's uit, een beetje van een wolfstand nom. Keuren netjes op het red. Zij ik hier, die foto weer, dan doet mij soms een beetje zeer. Tini, kwijt nog was toe deest. Draaide die nog meer en zeest. En kom 24 jaar, woon wie in dat oeske door. Ik zei, luivert.

0: Nieuws op alles plat.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
2: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
1: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
3: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in El Clasico against Real Madrid to win the La Liga.
1: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: Zo, geachte bruiloftsgasten. Wij zijn namelijk bij de ooms zijn wij van het bruidspaar. En wij zijn lang niet te spreken, dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En door hem.
1: En zo is het.
0: Want
1: ik ben hellig.
0: Ja, rapperig zijn wij.
1: Oh, grameterig in de pokkel.
0: Ja. En ook nog kwaad ook nog.
1: Oh.
0: Want hij zit hier allemaal mooi te glanzen achter grote gebakjes en zo, waar een stuk droge was en komen met sigaren en sigaretten. Maar wij hebben geen kwaad gekregen.
1: Oh.
0: Nou.
1: En daar hebben we niet over te spreken.
0: En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En door hem.
1: Oh.
0: En traditie in onze familie wil, geachte bruiloftsgasten, dat wij als ooms altijd een lied inzingt voor welk bruidspaar dan ook.
1: En nou, meestal met dat mooie versjes.
0: En dat zingt het.
1: Ja. Oh.
0: En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En dat doet.
1: En zo is het.
0: En als je dat geen kwaad krijgt, en als je een familie komt met zo'n rijke traditie, dan dat je dat zeer, geachte bruiloftsgasten.
1: Oh.
0: En vooral met name graag bruidspaar. En dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: En dat doet. En ik zeg tegen oom Roof, wij ontkomt er niet aan, kort of geen kort, wij gaat erin.
1: Oh.
0: En wij hebben ons lied erop aanpast dat wij geen kort gekregen hebt.
1: En dat heb wij.
0: En zodoende.
1: En dat hem.
0: En dat dat.
1: En zo is het.
0: En en wij hebben er ook nog geen ander aan het lied die van maakt, zal ik je vertellen. Wij hebben het op de ABC gedaan.
1: Dat was geen één.
0: Hoe kwamen wij erop, hè? Nou, om mijn hoofd pak hem er maar bij.
1: Ja.
0: Papier is. Zo.
1: Nou.
0: Op de ABC doen wij. Nou, klaar om erover?
1: Ik heb al.
0: Goed.
1: Zo hoog mogelijk klaarmaken.
0: Dat dacht ik en dat zeg ik.
1: En zodoende.
0: Enorm. En ik begin met de A.
1: Oh.

0: La.
1: Er is ook niks gewonnen, dat kan je dat niet los.
0: Oh. I, dat stiet voor Eppie, Appie's jongste broer. F stiet voor verkollen, voor Epp ging feest niet deur. Het lieve moederneus.
1: Oh, maar. En dat dit.
0: Oh.

0: De zus is net van Albert scheiden. Zie is er ook niet dus.
1: Nee. Had ik niet nodig gedaan.
0: Nee. I is van oom Ines, een hele beste man. I heeft geen korting kregen, I weet er is niks van.
1: Nee. Geweldig beste spreken. Jee.
0: Jee is niet voor Jantino, wat jammer dat ik haar mis. Albert Muzies weten dat ze zwanger van de mis.
1: Ja hoor.
2: Ik zei je vertellen, je kunt nogal als een beetje zien.
1: Ah jongens, allemaal.

0: Dum-da-dum. Het is je denk wel opvallend dat je hem gefeliciteerd hebt. Nou, de N.
1: N. N is van Nivea, dat is lekker op de hoed. Beta smeert het Albert kus per ongeluk op de stoet.
0: Oh, jong Albert had er nog wel 14 dagen van hoe de hals reuken.
2: Maar ja, toen reuk Albert ook een keer lekker door de hals.
0: Ja, zo is
2: je
0: dat.
2: Je kunt er ook niet bij wezen, ja.
0: Och, man, schijnt goed.
2: Hè?
0: Nou, de O.
2: Oh.

0: dus ook niet. S dat stiet voor Sneeuwpop, de naam die Betta kreeg toen Albert met haar vrijen wol achter in de steeg.
1: Sneeuwpop, omdat Betta zo'n warme persoonlijkheid is, zeg maar, hè?
2: Oh, no. Straalt eraf.
1: Oh, jong.
2: De thee.
1: Wat thee?
2: Thee.
1: Wie heeft die nog geen thee?
2: Van, wat hè?
1: Wie heeft die nog geen thee?
2: Geen thee.
1: Ik heb nog geen thee, hè? Ik heb toch ook liever koffie, dat we doen geen thee.
2: Nou ja.
1: U.

een gouden mandje of 7, 8. Serieus, zeg maar. En Jantje, nee Jan, Jan de speelde pas. Over Jan dus, en over meetjes kan het.

echt niet. Jan hij alles in de grip.

0: zitten niet. Wat doe je hier dan?
1: Kunt u mij uitleggen wat kreunhalen is, jongedame?
0: Ik ben geen jongedame, ik ben een wicht.
2: Het geldhak voortstopt. Dan heb je van ons te gaan.
3: Rule number one. Wil je een tukbrit? Dan vlak de roet. En krijg een gewoon kroes nog.
4: Goeiedag Maria. Veel heil en zing. De heer Magolien. Voor alle vrouwen en veel zingt. En zingt is Jezus. Het kind bij Dren.
5: Wil je nog koffie, jongens?
4: Ja, maar waarom niet?
5: Stel het je slappe beskunkelkers daar de wind.
6: Van sport biedt hoorlillen.
7: Wichke, mie wichke, wat kiekt die ne wichke mooi ouwe zon.
8: Ik bid easy. Ik wil meer.
9: Zeg mij maar dat er met me mis is. Kan ik er nog wat aan laten repareren?
10: Leider toch, mijn leider toch. Je leunt me nog niks in de weg.
4: Helge maar.

0: nieuws op alles plat.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
2: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
1: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
3: Heel veel mensen denken Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
1: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

beste. Wat zeg ik, wij moeten naar het westen. Jij moet naar het westen. En daar kom je aan bij ome Wiebo op Paramaribo. Waar wij gezellig een strandwandeling zullen maken. En dan lekker samen een pilsje pakken. Op Sint Maarten in het cafeetje Rembrandt, je weet het wel. Waar wij al die jaren onze schubben van de beuk hebben gelegd. Het is zomertijd bij ons op Paramaribo. Wij zetten de klok gewoon een dag terug, weet je. En dan gaan wij samen lekker de kontje heen en weer wapperen. En dan de salsa draaien. Je weet het wel, jongen. En als je zwemmen wil, dan neem je een duikje. En als je niet zwemmen wil, dan ga je gewoon weer terug. En luister, maak je vader niet kwaad. Je weet, die oude man, die wordt boos als je daarover praat. Laat hem toch, man. Hij heeft 3 vrouwen te onderhouden. Ze noemen hem niet voor... En als je niet zwemmen wil, dan ga je gewoon weer terug. En luister, maak je vader niet kwaad. Je weet, die oude man, die wordt boos als je daarover praat. Laat hem toch, man. Hij heeft 3 vrouwen te onderhouden. Ze noemen hem niet...

belastest hem in jas kroeg en zat onder het kwiel. Toen was het van een old man, maar hij kwam op tijd. Waar is, ik zag die ogen, wat was ik dan blind. Ging ze met Noroes en keek die ogen goed. Geduldig moest ik wezen, ik aaide die snoet. Maar al gauw was toe wind, wie mij allemaal toes. Paris was het beste,

0: nieuws op alles plat.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
2: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
1: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
1: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: Nieuws op alles plat.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

Moulin is altijd afhankelijk van wat een ander roeg heeft. Uw toekomst is onzeker. Wat zal het lot u brengen? Maar blijf wel toch Annie. En blijf nog langer zingen.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is

maar de jongste dag. Het was zo waar. En op het water schreef het lach die ene naam. Het werd niet vroeger.

In het café heur ik een bak, twijfelachtig bark. Een Turk, een zwarte en een jur ging te hopen naar de kark. Zo'n bak steekt me ting, het maakt me verling. Ik kwetste met en het is niet sterk. Ait maar weer die grap over de kark.

Ik zag nog van de wek, dat ging ook vuilst te gek. André van Duin, den sport met elk gebrek. Een man met een accent, een psychiatrisch patiënt. Een skelm, flap one, stief gelakte heur. Heel ons koningshuis haalt hier de deur.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studente kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: Nieuws op alles plat.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

wij kwamen overeen, sluit me op de bek. Ik haat verdoemd, die is nooit zo gek. La da za la, la la la, bin la da za la, la la la, volgens mij heb

bij de bedstij en ze nog toegefluisterd. Kom maar vast, ik kom te wonen. Maar ze bleef ondanks de woorden die ze sprak en haar hart op het kerkhof gebracht.

nog fuste mooies. Witte waarom oude dagen in een leven. Duk zo lang zien en zo stil. Waarom zo hoog.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: Daar, Tom.
1: Laat iemand de vrije huur.

0: Nieuws op alles plat.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: vinger hield.
1: Mijn vinger hield.
0: Het inke kuilt. Het dut en draait.
1: Het dut en draait.
0: Het heft zich goed.

0: lange mouwen van maken.
1: We maken er een lange mouw van.
0: Ja. De hulden en de broeken en de duurt naar elkaar.
1: Ja.
0: En de eerste couplet.
1: Dat gaan wij.
0: Ik overschreef moet kraant. Was een artikel van René Dijkstra of zo, leuk.
1: Oh ja, die schrijft zelf ook wel eens wat over. Dus,
0: Nou, let op, ik hoop dat je begrijpt.

lang genoeg. Het tweede ging over computers. Dan heb ik overgeschreven hoe de handleiding van mijn al wat verouderde computer. Dat hoor.

0: nog visters in de zaal?
1: Hou je stil, jongens.
0: Ah, we gaan hier toch niks. We zitten mooi onder elkaar.
1: Gaan we zo weer? Nee.
0: Bent er nog jagers?
1: Je kunt beter niet mogelijk zeggen.
0: Boeren, nou.
1: Je kunt er beter uit van. Nee, je kunt er nog niet meer weer uitkomen worden, jongens.
0: Is dat vreselijk? Want vissers met schurken en jagers nog meer.
2: En boeren komt hem in de regen gesmeer.
0: Nou, en kijk, deze plantjes, die mogen hier niet voort. Nee. Spuit lief.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

een rood het bos met ziekons hebben. En ook Doedek noemt ze nachtegoal, de oibers en de herten. Een pinenvogel, een oinschip blauw, dan denk aan kinderjoden.

wodka gooien willen, fantasie en nog veel meer. Is het hier in Polen Griek Grunzilaat, daar heerst dezelfde sfeer. Voor de Bjerza en de Narev, hier zo'n wiedergom. Door klinkt mijn stem wat zachter en klokt niet stil te stoom.

TikTok.

0: Nieuws op alles plat.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

vast tegen het laatste van april. De zon die spuigelde ook stil in het water. Van de wieken, de meren en de moeren. En gooi maar ook al groot als dit maar zo. Werd de roodkikker in een hol. Bijzonder kikker dik op je geboden. Met moord en doodslag rondom rond bleef dik op je toch goud gezond. Hij werd al groter vol van lust en drang naar grote doden. Het best gevolg van een verbonden oogsprook tussen kop en kont. Om wat maar even eetbaar was, verhaal mij te versmoren. Kikkers zijn eruit, die blieben, reken ik wat blijft, dat blijft. Hetzelfde in mijn Bibel schreven, maar er staat dat ook op schrift. Zo vrat hij met zijn ogen dicht, aan het ogen vijf moor zijn gewicht. En zo werd kop hem storig, wie lut je naam wat dikker. En boeten des nog 100 bootjes, er bij een stipje kwiet. Zo was hij op een goeie dag, maar zo lut je kikker. Hij haar gooi wijd en gooi verstaand van onder of van bovenkant of van des eeren ondoorgrondelijke ween. Gooi wijd van kommer of van kwel, maar echt de dik op komt er wel. Als uit bij vuurboord zeker is van zo'n gooien en zegen. Kikkers zijn eruit die blieben, reken ik wat blijft, dat blijft. Ik zal er in mijn Bibel schrijven, want daar staat dat ook op schrift. Voor elke eind komt het een uur, dat het tijd wordt voor het avontuur. Het leven is er om te leven en beleven. Door ging ons lutje gruine vent, de wereld is ja zonder eend. En wel wil wat bereiken in de wereld, moet ze ook geven. Hij kwam tot in mijn appelhof, een liester vloot een luid vol lof op zon en zoligheid. Een 100 luiverlusten, mijn tuintje, is een wondersteen voor een kikker op toenee. Is door gelegenheid genocht om even uit te rusten. Een beelde van gewas en geur, van achter neem goud als vuur. En meer kwam het lutje kikkertje bij zin. Ik opende mijn boetenduur, soms is een dag vol willekeur. En ongemaakt hupde mijn lutje kamer ook nog binnen. Wat weten mout, komt met de tijd, maar zo was het eindelijk zoiets. Mijn stevels lagen al een holle zet op om te wachten. Wat wou de noodlot van verzaun? Ik was van niks, wat kon ik dan? Ik zette mijn stevels weer in het heen en glad op mijn gedachten. Dat ik omtrent een half jaar lood op mijn stevels weer nodig was, vond ik lutje kikkertje, uitdreugd, een mummie. Ik heb hem al voorzichtig heenvlijt op mijn rood verloren lappie. In doorzichtig plastic een deusie dan. En weer een halfje loter heb ik hem plechtig overdrogen aan mijn schoonzus. Voor die verzoonman, zei ik. Hij is wel dood. Maar wat doet dat af? Dood gaan we je haap moe. Er komt een tijd, dan gaan we dood. Maar door hem doorlijk nog geen nood. Wat komt, dat komt. Die loten zal je niet lusten uit bedaden. Of wat nu ook 100 jaar mijn stevels liggen voor je kloor. Mijn boetendeur staat uit die dam, als die is om te stapen. Een dag of wat, dan is het wat doen. Een zucht, een snok, een laatste troon. En den portiet, dat die zo storen gaan verdreuken. Dat doet mij den vanzelf verdrooid, maar ik zal jou eerden met een luid. En door ken ik mij den ja weer, geweldig op verheugen. Kikkers zijn eruit die blieben, reken ik wat blijft, dat blijft. Ik zal het in mijn Bibel schrijven, want uit en door ken ik mij den ja weer, geweldig op verheugen. Kikkers zijn eruit die blieben, reken ik wat blijft, dat blijft. Ik zal het in mijn Bibel schrijven, want er staat dat ook op schrift.

door, bij de dinkel in het zand. Zit ik hier eenzaam op de rand. Het is nu 50 jaar na tijd. En ik raak me niet die weemoed kwijt. De va, die is er ook niet meer. Heel hij zich vereeuwig neer. Meer. Wat is blem, is het zand. Met de dinkel aan de rand. Het onvolprezen lutterzand.

0: sejt. Gul tøj, unge. Du bist no height.
1: Het nieuws op alles plat.
2: Dorold Bingens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

veilig achter de waterpoort. Leven mensen gezopen leven. Een echte stad zonder stadse fratsen. Toch krop blauw wordt nooit gewoon kunnen. Terugkeer nooit stads.

is net zo dat mensen zeggen mijn droom nooit te jagen. Maar nou komt. Ik heb mijn droom jagen en rijkdom vergooid. Maar rijkdom in buks is aanslag als rijkdom.

Frenske wou vliegen naar de hemel. De lieve Heer was ook zo gevlogen. En als hij het kon, waarom Frenske dan niet? Dus daar ging hij op de laatste zonnestralen. Lieve brave Frenske, kon leven van de wind.

op de grond. Toch voor de gietelingen juist nog zongen. Hij had een lachje om zijn mond. Toen ze hem onder de nette boom vongen.

Hoi, ik ben Zandstrui Nevedal, de Pink. Ik moest helpen de Pinken in de weide te jagen. Maar dat ging niet helemaal goed, dat deed niet. Hi-ha! De Pinken van Gaijazen moesten de weide in. En dat is een heel gedoe voor Gaijtse huisgezin. Door hem kwam ik helpen, want dan was zo gebeurd. Alleen heeft zo'n rotkoe mijn nene met de sleur. Dan even, daar komt die rode pinken, die zal ik vasthouden. Maar het was een mieters lastig kring en ook nog het brutoon. Hij martelde en hij rotten, hij bon en hij deed, zodat het touw heel vaste bij muur en pols en glee. Dat weet. Ik zat er toen muurvaste en kreeg het touw nooit los. Toen sliep ik op de knieën door naar de rus. En het ging alsmaar harder, die koe in vol galop. En ik hing erachter met een dikke rode kop. Daar haak. Eerst schoot ik op de knieën het halve weel aan deur. En toen kreeg ik nog iets groots, want ik was geen amateur. Maar het ging al hoe harder en ik kreeg de boksen vol. Wie vleugen in het ronen, die koe was helemaal dol. Dat was het. Toen touw dan eindelijk losgeurt, bleef ik nog even ding. En die jongens die kwam me helpen. En die vroeg me toen één ding. Waarom ik zo lange vaste hul door in het natte gerust? Toen zei ik vol overtuiging, een zandstra wil het nooit los.

0: hebben gewonnen. Loop er niet aan voorbij. Het kan de ogen voorkomen. Dan loopt ze de ganse dag op zoek met zijn plastic teut in de jatten. Op zoek naar die warme plek. Bij de, bij hem, bij dich. Ze draaien wat klassiek voor zich in het portiek of op het station.
1: Via Blue, via Blue.
0: Stept u naar de Rijn, jongen.

0: Nieuws op alles plat.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

Mans Kabarg was een grutsenleung buul van Tukkeland. Hij won aan Kromdiek in Almelo. En hij mocht nagaan bij een skanheert dit verhaal vertellen. En als Mans dat verhaal leung heeft, dan leer ik weer. Het was in die dag dat we met Napoleon naar Spanje terug. Wie kwam daar in Spanje aan? En ik zag daar in Witten een grote stadling. Ik wil geen wetten hoe of die stad hetten. Dus ik vroeg aan zo'n heinig jongske dat door met blote voet plat barfs zo zing. Aan de kaart van de weg steun. Jong, kun je mij vertellen hoe of die stad het? En een oost en zeg Madrid. Ik zeg dat u mooi op een port zit. Daar heb ik nog wel gelum. Wind en weer wil zijn gang hem. En er geeft niks boom een leslief. Maar ik wil geen wetten hoe of die stad het. En in Brussel zeggen we Madrid. Ik dacht, den is nicht onder de oel uitbrot. Ik ga er met naar Napoleon heen. Ik naar Napoleon heen. Ik zeg Naats. Naats, zeg ik. Kun je niet meer vertellen hoe die stad het? En een gek dan zeg Madrid. En toen moest ik het wel geloven. Die stad het een waarachtig zo. Madrid. Toch een onverzoenlijke naam.

0: Dankjewel. Vrouw Jamalië, jongens en famkes. Pieter Wilkes, Maaike Schuurmans en Ries Gradema.
1: Het nieuws op alles plat.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
3: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
2: Besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
4: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
2: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

Jo, jsme jen kády, kom. Je hro. Hrolu je. Ja, nu mijn enkele reis. Nee, ik heb geen karring. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier uit 30 gulden. Ik heb mijn 5 gulden terug, hè? Wat is banaan? 13 B? Is dat een loop? Ja? Moet ik trap op? Ja? Oh, ook weer trap naar beneden? Wat er uit trein al staan, ja? Deur gaat open. Deur gaat dicht. Ik ben erin. Hebben we genoeg te rieden.

Japan is dat vereen van elk zien heiligdom. En duikt men voor alle meesten erbij. Wanneer strolt het licht voor elke weesballon en het luifde

0: Het nieuws op alles plat.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen en het schip wordt daar over 5 dagen verwacht en daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: Vertel eens, kleine Sanna, is dat soms hoe het kwam?
1: Mademoiselle.
0: Vleugellam, vleugellam. Ik wil weten,

0: nieuws op alles plat.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

schubbels toon kloor in de gang. Kindertypels in een vroom keer op keer.

slagbad, krakend donder een schoen. Een banks kunnen alleen te zijn, om tijd op te verdoen. Waterkant, grenzend aan mijn land. Verander dan die stroom in mijn kop. Laat me nou eens zingen dan. Denken geeft me rust. Water aan de waterkant, daar zag mijn lippen kust.

sintels op een jaagpad, krakend onder een schoen. De glimlach van een oude stel. Ik heb tijd zat om te... Sintels op een jaagpad, krakend onder een schoen. De glimlach van een oude stel. Ik heb tijd zat om te verdoen.

lopen met zijn groene jas. De zwarte schoenen stap voor stap vooruit. Dus in volle boksen kun je de knieën zien. Het is blauw, het is niet warm in dit

dol lopen met zijn grieze boord, zijn lange horen nat en vies van vet. Hij vraagt de mensen om wat geld voor het slapen, nee echt niet voor het bier. Geef iemand stoel, dan heb ik wel weer genoeg.

0: nieuws op Alles Plat.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïnse staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.
2: Ik zeg.

zijn door aangeslopen. Oren zacht, want ze durfde niet hard te lopen. Luidruchtig lopen, dat deden ze nooit. Daar vonden ze maar lawaai verknoot. Pepten ze pantoffels en duwden ze de kousen vuut. Naar een inbraak op het gemeentehuis. Burgemeester en wetholders, die waren niet dus. Pepten ze pantoffels en duwden ze de kousen vuut.

onderpast en het geluk gehad. Geld en papieren lagen er zat. Bentes op pantoffels en tieles op de kousen vuurt. Aan het gevoel hadden ze nog nooit gedacht. Ze hadden geldgebrek en dachten alles mag. Bentes op pantoffels en tieles op de kousen vuurt. Ze gingen hoe

vlak achter Wiek. Asfalt en façade in het slik. En ook met slikjes leen. Met een knikkerbultje vol geluk. Je dacht, daar kon je niet meer stuk. Wie alles wat je deed. En met het juchteren in het stro. Je kon als kind gijs weer op hoog. Of een lijntje knollen eten. Dat was de rijkdom van de jeugd.

Anna and take my bride. Zest kleine kinder boys will have a fight. Heldje wel geboren rond 1900. Waar een schiepoetje werd wij bewonderd. Dachten zij voor hij vol te vrouw kwam. Het scheelde nog veel of hij was van ons hoofd. Noem op dat moment in zijn mama van hem gewoon. Let ze Joost en Heldje wel in haar stoon. Joost was wel beter twaalf heertjes schuld. Verleuken jong had er nooit meer veel geduld. Ah, weken om maam onder het hoden. Onder het hoden moer aan haar licht begroeven.

paar mijltje op treintje tegen. Waar is hier dichtje, wat is allemaal beleven? Nick Moon loopt en lekker Nederlands onderloopt. Met moeken alles gauw naar wat fikse knoop. 1929 stond van het café. Ze kregen het aan de stad met een Marische Zee. Heltje stond gewoon in te kieken. Maar de eigen mooie kogel kon hij nooit ontwieken. Heltje bezweek is van een hoorn. De treintje en Cornelis alleen nog stoorn. Haar weken op haar onder het toren. Onder het toren wordt Heltje licht begroven.

Op een stoel naast van hem zijn speed. Knelen zijn live vrouw in zijn leven. Twee mensen die veel honger wil geven. Knelen zijn Jacoba lopen zo naar de toden. In de deur, woest de baden ben geboden. Dinner boys, gelijk knelen.

ik hou van muziek. Ik vind alle muziek vind ik mooi. Behalve Ludwig van Beethoven. Dat vind ik niet mooi. Ludwig van Beethoven is in 1827 is overleden. Dus dit jaar wordt zijn 164e sterfjaar wordt herdacht. Nou, ik hoop dat het haalt. Ik ben vanavond hier helemaal alleen en ik heb normaal de vrouw gaat altijd met me met. Maar kijk, het is namelijk zo. Een duo is twee en een trio is drie. Dus een duo is een trio, hoe er ene ziek van is. Daarom sta ik hier vanavond helemaal... Precies. Ja, de meeste leuren denken, nou ja, Harm zal ze wel verdienen. Maar hij al die uren rekent, dan verdien ik niks meer als een specialist. Dus dat valt nog. Ja, ik denk wel eens, je zult met een eendags vliegen en je zult de dag niet hebben. Dat is ook slim. Ja, ik zal het beginnen. Daar komt een man, daar komt bij de directeur van de dierentuin en hij zegt... Een krokodil heeft mij gebeten. Toen zegt een directeur, ja, dat doodt ze. Oh, dat was ze. En ik heb mijn hond hoor in middenbracht. Ik heb namelijk een andere hond gekocht. Ik heb nog een windhond. Ja, ik heb de wind, dat kan ik me lachen, joh. Dan ga ik s'avonds naar het eten, dan ga ik met de hond, dan ga ik de tuin in, dan loop ik om rondjes lopen, nu de tuin, en is een mee, jongen, mee. Dan geef je van... Dan heb ik de windhond met naar binnen, naar de kamer, ik pak de telefoon, ik draai zomaar een nummer en ik hoor de hoorn. Ja, dan moet je de leute keer hun gaan, en dat deed, daar begrijp je niks van. Maar ja, nu denk je misschien van waarom heeft Harm de windhond dan in midden bracht? Nou, ik heb hem iets te hard laten lopen en nu is hij uit de bocht te vliegen in de rozen. En mijn windhond, dit is nog lek. En dan kun je wel zeggen, dat ben je een plak. Ik ben echt wel een doe-het-zelver. Ik heb zorgd, mijn hoes heb ik zelf geschilderd. Hè. Mijn eigen hoes. Ik sta bouwen op de trap en één keer, daar lig ik. De buurman zit me link, hij belt direct de dokter. Toen vroeg de dokter van, is hij bij kennis? Hij zegt, nee, hij ligt bij zichzelf. Vuren duren, maar... Mijn buurman, dan zal ik u straks iets meer over gaan vertellen. Ik heb net al iets over mijn vrouw gehad. Ze kan soms enorm tekeer gaan. Hoor, dat gaat ervan, joh, mooi. Ik kom pas geleden om een keer toe. Nou, het was al behoorlijk laat. En ze lag al in bedden. Ze sleep. Tenminste, dat dacht ik. Dus ik kom heel stiekem en heel stille, kom ik in slaapkamer binnen, heel stille. En in één keer zegt ze van, je hoeft me niks te vertellen, ik weet alles. Nou, je schrikken toch dan allemaal niet dan? Ik zeg, oh ja, weet je alles? Hoe hoog is dat de dom van Utrecht? En dat wist ze helemaal niet. Dat weet toch iedereen, of niet dan? Als klaar kind op school vertelt ze al hoe hoog is de dom van Utrecht is. Iedereen weet dat toch? Mensen wisten niet. Ik denk zo, dit heb ik voorlopig rustig en... Toen kreeg de andere dag weer verschil van mening en... Ik hoef me niks te vertellen, ik weet alles. Ik zeg, oh ja, hoe hoog is dat het dom van Utrecht? En toen zegt ze, 112 meter. Nou, ik heb het nodig gekeken in de encyclo, klopt precies. 112 meter, dat heb ik nooit weten. Maar ja, dan ga je nadenken. En dan denk je, welke idioot komt nog op het idee om zo'n toren op te metten? Wat moet dat maar niet kosten? In de eerste plaats ze zo'n toren laten bouwen als ze even niks te metten. Nou, en dat kost al iets. De toren is klaar. Hij komt met zijn duimstokje 112 meter. Bedankt en dan geef je voet. En opruimen is hij niet bij. Hij dan een boel stenen staan van 112 meter hoog. Milden in Utrecht. En geen milieubeweging waar je daarover hoort. En dan kan ik me een druk voor maken. Voor de natuur. Hè. Ik ben echt... Nu natuurbestrijder, hè. Ik vind hem er zo van... Houd de natuur schoon, vang een konijn. Ja, daar kan ik me druk voor maken. Want ik als natuurliefhebber, hè. Ik ben vanzelfsprekend regelmatig in de natuur te vinden. En als ik daar dan zo eenzaam ronddwaal... Dan denk ik vaker... Wat een bende, wat een bende... Wat een bedroevende slechte zaak. Dat kan zo niet doorgaan. Knieën, hazen... Rees, verzand, die loopt allemaal in elkaar, die loopt alles plaats. Opruim de kraan, houd de natuur schoon. En hij met de herfst, hij ook van die rode dingen heen in de bos staan. En met de witte stip, niet zo ver bouwen de grond. Hij brekt er een nek binnen over. Opruim!

En de stilte is er ook niet meer, hè? De stilte. Je kunt niet in het bos lopen of het geeft van. Je wordt toch gek van het lawaai. Er is maar één oplossing voor: gewoon een achtbaan snelweg dwars het bos in trekken. En dan nog liefst met een pretpark te bieden. Dan is het lawaai van die vogels tenminste weg. Want de vogels, ze wordt steeds brutaler, hè. Ze wordt steeds brutaler. Ze rukt op naar de stad. In de vakantie uitslapen, nou forget it! Of zoals de Amerikaan zegt... Ik bedoel, het is toch niet normaal, hè? Om 's morgens al zo vroeg op een dag te gaan zitten. Of op een tv-attent en vlijt niet in goed is, wint. Dan heb ik een vuurstand van kabel-tv. Attent is weg, vols weg. En als ik soms in de bos loop, hè, soms, en de bladeren zitten nog aan de boom, dan geniet ik niet meer. Dat zijn levensgevaarlijke situaties. Daar kun je soms nog 24 meter van ook afkieken. Hak niet erom! Ja, en dat is ook heel goed voor de werkgelegenheid. Wat gaan we dat doen met de omgehakte bomen? Een luciferfabriek beginnen. Ja, die personeel nodig, die geven je allemaal een mes. En dan net zo lang snie aan de boomstam tot de ene pinneke. Ja, zo hoor je ook werk. Er gaan 50 pinnekes in deurs, dus al 54 bomen. Dus leu, ik hoop dat je mijn actie ondersteunt. Weg met de aanstekkers, gaat over op Lucifer. Houd de natuur schoon, vang een konijn. Ja, dan moest ik even kwijt zetten. Dit is misschien geen mooi eens, maar je kunt zich gewoon anders wat bedenken. Ik hoop dat je het begrijpt. Al begrijpt de leu mij altijd niet. Zodat mijn zuster, en zij woont in Almelo. Dan heb ik een vurige week, moest ik haar opbellen. En toen dreeg ik per ongeluk het verkeerde nummer. Toen kreeg ik het streekziekenhuis aan. Dus ik heel netjes en verontschuldigend van pardon, ik ben verkeerd verbonden. Toen zegt ze, welke dokter heeft u dan gehad? Ja, en toch is wel eens gemakkelijk als we altijd niet begrijpt, hoor. Zoals vurige wekker zaterdagmiddag. Ik loop in Ries en ik denk, ach, Harm Lok is een borreltje gaan drinken. Dus ik ga het café binnen, ik bestel een borreltje. En toen denk ik, nee Harm, dan kun je beter niets doen, want ik ben nog verder met de auto. Dus de ober komt met een borrel. Ik zeg, neem de borrel maar weer mee terug en breng me door voor me een kop koffie. Nou ja, hij doet dat. Ik drink de koffie op en ik wil weggaan. Toen zegt, ho, had wie me die koffie nog betalen? Ik zeg, nee, daar heb ik rals. Vuur een borrel. Toen zeg ja, met een borrel heb je ook niet betaald. Ik zeg, nee, maar dat heb ik ook niet. Opbedruk. Ja, dan is het wel eens gemakkelijk. Kijk, en ik ga nog iets vertellen. Het is klassiek, hè. Ik bedoel, ik heb het zelf niet bedacht, maar ik doe het zelf heel vaak. Als ik s'avonds helemaal alleen in toes ben, want mijn vrouw wil niet hem dat cadeau, maar als ik dus alleen ben, dan pak ik het telefoonboek. Ik prik zomaar een nummer, dat prik ik zomaar en dat bel ik. Dus wie ik de vuur krijg, dat weet ik geen niet. Maar laat maar rekenen, de mannen het de boer, hè. De boer. De boer. Ja, de boer, goeiedag zeg. Is er Leo misschien nog in hoes? Want ik moet Leo even dringend spreken. En hij zegt, ja, hier woont helemaal geen Leo. En een minuut later bel hij weer op. De boer. Ja, de boer, ik wil Leo echt graag dringend spreken. Dat is echt heel belangrijk. Hier woont helemaal geen Leo. En dat herhaal hij 6 zo'n keer. De 8e keer heen natuurlijk helft weer niet van. De boer! Ja, de boer, die spreekt met Leo. Is er nog telefoon voor mij was?

0: Nieuws op alles plat.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: nieuws op alles plat.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland.